0: Kijk, heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse pers de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs. Daarna breekt overal de zon door. Wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakte net bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. In het Verenigd Koninkrijk.

0: Dus ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen, nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk. Die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. Het is een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad vanaf de Bahama's. Op de Bahama's was het vandaag een feestdag vanwege de 53e onafhankelijkheidsdag. Volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Dit is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Later werd duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen van het ongeluk. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond raakte is niet bekend. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House. Dat is een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat koning Charles zijn kleinkinderen al jaren niet had gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En in Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een licht

0: wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de

Stef Banstra met het NOS-journaal. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Op de Bahama's was het vandaag eigenlijk een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Maar volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Lokale vliegtuigen blijven voorlopig aan de grond. En dat is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar dus agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond is geraakt, is niet bekend. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu in Nederland alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels dat speelgoed uit het assortiment. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is nog zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door.

0: Stef Banstra met het NWS-journaal. Apple sleept OpenAI voor de rechter. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Anne Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de Britse politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Lokale vliegtuigen blijven nu voorlopig aan de grond, totdat de oorzaak van het ongeval bekend is. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen botste op een personenauto. De politie maakte later bekend dat daar 2 agenten in zaten, van wie 1 het ongeval niet heeft overleefd. De andere agent is zwaargewond naar het ziekenhuis toegebracht. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal. De wedstrijd tegen België eindigde in 2-1. België wisselde de keeper Courtois vanwege een blessure. Daarna hield invaller Lammers een schot van de Spaanse spits Merino niet tegen. In de halve finale speelt Spanje straks tegen Frankrijk. Die wedstrijd is komende dinsdagavond om 9 uur. Het weer, de ochtend begint in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land gaat om 8 uur vanochtend het Nationaal Hitteplan in, vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Ze werkten aan producten als de iPhone en stapten daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Widdecombe werd eergisteren doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of de politica en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Widdecombe was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een klein toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Het is volgens lokale bestuurders een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. De man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur in een winkel in de zuidelijke wijk Marienvelde. Over het motief van de gijzelnemer of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Het weer. Eerst in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land geldt straks vanaf 8 uur het Nationaal Hitteplan vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van...

Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van die supermarkt is ruim afgezegd. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden 2 oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI. Het bedrijf zegt in een reactie helemaal geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is op zoek naar getuigen van het incident. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Harry en Meghan vertrokken 6 jaar geleden naar de VS en legden toen hun koninklijke taken neer. Het weer. De dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt verder uiterst zonnig en warm bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Daarbij staat aan de kust een vrij krachtige wind. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis beland na een bezoek aan een kinderboerderij. Daar liepen ze volgens de VRT begin deze maand een bacterie op, waardoor hun nieren niet meer goed werken. Het gaat om kinderen uit de provincie Antwerpen die bij een boerderij in Braschaat waren geweest. Omdat het niet met 100% zekerheid te zeggen is dat de kinderen daar ziek zijn geworden, doet de Belgische Gezondheidsdienst meer onderzoek. Wel zijn bij de kinderboerderij alle activiteiten met dieren voorlopig afgelast. Tech-gigant Apple heeft een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt OpenAI ervan bedrijfsgeheimen te stelen voor het ontwikkelen van ChatGPT. Volgens de aanklacht heeft OpenAI medewerkers van Apple aangemoedigd om vertrouwelijke informatie te delen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan leiden tot aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Veerdiensten werden stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. Het weer, de dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt dan verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw in Berlijn stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer is niets bekend. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. De Congolese autoriteiten melden dat het aantal bevestigde ebola-besmettingen in het land nu is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De autoriteiten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel die orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Verder werden veerdiensten stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door orkaan Bavi, veroorzaakt daar wel slachtoffers. Filipijnse media berichten dat zeker 17 mensen zijn omgekomen door het natuurgeweld. Het weer, hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel en de dag verloopt verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
2: Rijnstreek FM. Nu met Danny Daniels.

Ja, zaterdag de mooiste dag van de week, zeg ik altijd. En dat vond Herman Brood ook over de zaterdagavond. Ja, hij kon er niet op wachten. Uit 1978 hoorde zijn bekendste hit Saturday Night, afkomstig van het album Spritz. Hij schreef het samen met gitarist Denny Lademager, die ons vorig jaar op 3 juli ontvallen was. En Herman Brood. Ja, ik schrok er best wel van. Hij is vandaag alweer 25 jaar niet meer onder ons.

Ja, ik zei het al 25 jaar. Ik schrok er best wel van. Het leek nog de dag van gisteren. Ik weet het nog heel goed. Wat een indruk maakte dat toen, hè. Hij schreef een briefje dat hij er klaar mee was. En sprong van het Hilton Amsterdam. En toen was het echt... Hij ging eruit met een bang. Precies zoals hij wilde eigenlijk, hè. Saturday Night. Later nog een keer op single uitgebracht. Een live versie verschijnt in 1992. En een nieuwe uitvoering van de klassiekers in 1999. Beide keren weet de single het succes van het origineel niet te evenaren. Ja, in de VS was de single ruim meer dan een opgemerkte release, hè. Hij wist in de Billboard Hot 100 nummer 35 te behalen. In de Nederlandse top 40 de 23e plek. Maar later natuurlijk weer helemaal uitgegroeid tot een echte klassieker. Ja, en toen ik zag dat mijn uitzending op de 25e sterfdag van Herman Brood viel, wist ik meteen dat het dit de opener zou worden. Maar ik wist niet dat we de afgelopen week meer mooie muzikanten gingen verliezen. Ze zijn niet allemaal even bekend, maar ze komen allemaal deze uitzending wel even voorbij. Maar ja, Bonnie Tyler die hakte er wel heel even in. We draaien straks één van haar grootste hits na dit nummer. We gaan terug naar de jaren 60. Afgelopen week overleed Becky, het laatste levende lid van deze band. In 1968 waren ze nog allemaal Davy D, Dozy, Becky, Mick en Tits. Dit

Ja, ik weet niet of je dat ook hebt, maar ik heb altijd, als er iemand overleden is en je draait die persoon, dan heb je toch altijd het idee dat het in één keer een stuk mooier klinkt. Of, ik weet het niet. Een oude vriend van mij zei ook, ik weet niet wie die toen overleden was, volgens mij was het André Hazes. En die zei van, mooi hè, je kan horen dat hij dood is. Ik vind het een mooie uitdrukking. Ik heb het altijd, als er een artiest overleed, had ik altijd wel die gedachte van, ja, je hoort dat die persoon dood is. Ja, ik dacht Total Eclipse of the Heart is de afgelopen dagen al zo vaak gedraaid. Ik doe die andere grote hit van haar. Bonnie Tyler met It's a Heartache uit 1977. Ja, en dan moet je bedenken dat ze, voordat ze dit nummer opnam, dacht ze eigenlijk dat haar zangcarrière voorbij was. Ze had last van een krombetje op haar stembanden en dat ze ging onder het mes. En daarna mocht ze eigenlijk helemaal niet meer praten, want dat is helemaal niet goed, hè. Tyler wilde haar broer bezoeken in het ziekenhuis en had aardbeien voor hem gekocht. Nou, toen ze zich realiseerde dat ze die vergeten was, riep ze van schrik uit, oh nee. En dat zorgde voor een permanente schade aan haar stembanden. Ja, en de schade, ja, schade is nou schade, want haar hese stem werd wel haar kenmerk, hè. It's a Heartache was een van de eerste opnames die ze daarna maakte. Canada en een aantal Europese landen een grote hit. In Nederland bereikte de derde plek in de top 40. Wereldwijd werden van It's a Heartache ongeveer 6 miljoen exemplaren verkocht. En ja, afgelopen donderdag was ineens het trieste nieuws dat Bonnie Tyler op 8 juli op 75-jarige leeftijd was overleden. Bonnie Tyler, ja, we gaan haar volgende uur nog een keer draaien met haar eerste grote hit. En dan was het nog voor haar operatie. Ja, en voor Bonnie Tyler hoor je Davy D, Dosie, Becky, Mick en Tits met The Legends of Xanadu uit 1968. Afkomstig van het album Davy D, Dosie, Becky, Mick en Tits. Ja, geproduceerd trouwens door Steve Roland. Leuk om te weten, hè? En Becky, ofwel John Diamond, is niet meer. De Britse gitarist en zanger is afgelopen zondag op 81-jarige leeftijd overleden. En daarmee verdwijnt ook het laatste nog actieve oorspronkelijke bandlid van de groep, hè? Becky, dat was zijn bijnaam. Hij kreeg het vanwege zijn markante neus. Dan weet ik eigenlijk even niet wat een Becky eigenlijk dan betekent, hè? Maar het heeft met zijn neus te maken. Hey, zometeen heb ik een weerberichtje voor je na Ricky Nelson hier op Rijnstreek 106 FM. Ook al een tijdje niet meer onder ons, maar in 1972 had hij al het gevoel dat het grote publiek hem niet meer kende. Hij schreef er een liedje over en had meteen in één keer weer een hele grote hit te pakken. Ricky Nelson met Garden Party.

0: Ja, we draaien haar niet vaak, hè? Marianne Faithfull. En als het wel is, dan is het STS Goodbye eigenlijk, hè? Gisteren kwam ik deze vergeten klassieker tegen. Summer Nights uit 1965. Ja, het werd haar vierde top 10 hit op rij in het Verenigd Koninkrijk. In Nederland kwam het nummer niet verder dan de 26e plek in de Nederlandse top 40. Ja, en daarvoor Ricky Nelson. We kennen hem natuurlijk van Hello Mary Lou uit 1960. Toen was het nog een echte tieneridool. Ja, in 1972 was het anders. Hij ging van de rock'n'roll naar de country en hij werd uitgejouwd tijdens een concert in Madison Square Garden. Ja, door hier een lied over te schrijven had hij ineens weer een dikke hit te pakken. Het was zijn laatste top 40 hit hier in Nederland en bereikte nummer 6 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Ja, en in de jaren 70 en 80 raakte hij opnieuw in de vergetelheid tot hij in 1985 weer met succes meedeed aan de serie Golden Oldies concerten in Engeland. En dit leidde door een Golden Oldie Tour door het zuiden van de Verenigde Staten. Ja, en tijdens deze tour kwam hij op Oudejaarsdag 1985 bij een vliegtuigongeluk in Texas om het leven. Ricky Nelson, hij werd maar 45 jaar. Ja, en dan heb ik natuurlijk een lekker weerberichtje voor je. Ik was hem heus niet vergeten, maar ik wilde gewoon Ricky Nelson draaien. Daar had ik gewoon zin in. Vandaag voelt Wageningen alsof het zichzelf een zomerse hoofdrol heeft gegeven. De ochtend begint al warm en tegen de middag staat de zon hoog te stralen alsof ze geen moment wil missen. We tikken zo'n 30 graden aan, de lucht is helder en de wind doet nauwelijks mee. Een zwak noordoostenbriesje dat vooral voor de vorm aanwezig is. Het is een dag waarop je merkt, de zomer is aan. Morgen gaat het vooral eigenlijk gewoon verder. Zondag wordt opnieuw een zonnige dag waarop je de schaduw opzoekt omdat de thermometer richting de 30 graden blijft kruipen. De lucht blijft droog en rustig alsof het weekend zelf even wil laten zien hoe juli hoort te zijn. Nou, dan schuiven we door naar het begin van de nieuwe week. Maandag houdt het fijn vast. Veel zon, hoge twintigers, droog. Dinsdag doen we nog een schepje bovenop met tropische waarden rond de 31 en 32 graden. We zien dat er later op de dag een verdwaalde bui langskomt, maar het is vooral de warmte die er overal plakt. Woensdag blijft het warm en zonnig, opnieuw ruim boven de 30 graden met slechts een kleine kans op een spatje regen. Na het weekend toe wordt het misschien anders, je weet het nog nooit, maar even een kleine vooruitblik, een beetje regen, wat minder warme temperatuur. Nou, minder warm, het is gewoon nog steeds 27 graden. Maar ja, we gaan het zien na het weekend. Ja, en met dat zomerse weer zou je bijna denken van waar is het strand als je het nodig hebt, hè? Nou, ik zit het strand ook te zoeken. Even kijken, waar gaan we naar het strand? Ja, Bruce Willis neemt ons mee naar het strand. Ik zet dit muziekje uit, ik ben helemaal klaar met de Crowded House. We gaan met Bruce Willis lekker naar het strand. Helemaal geen dietpraktijken, maar gewoon lekker in een strandstoel. Vorige week deden we dat met de drifters. Nu gaan we met Bruce Willis.
1: Bruno.
2: Say, what's up, fellas?

Ja, toch wel een mooie voor onze Unusual Suspects lijst, hè? Keith Marshall met Only Crying uit 1981. Ja, dan moet je nagaan dat hier Keith Marshall op dat moment wel eigenlijk in de nadagen van zijn carrière zat. En toen eigenlijk zijn enige grote solo-hit scoorde. Ja, wie was die Keith Marshall nou? Nou, dat zal opa even Havaan uitleggen. Als tiener speelde hij in de jaren 60 in de band The Aids. Ja, en in 1971 veranderden ze hun naam in Hello. Nadat ze ontdekt waren door Rod Argent van de Zombies en David Blaylock. En dat was de roadmanager van de band. Nou, in 1973 werd de groep het nummer genaamd Dynamite aangeboden door de producers duo Chin en Chapman. Maar ze besloten er niks mee te doen en besloten hun eigen nummer Another School Day uit te brengen. Dat werd geen hit. Ja, Dynamite werd wel een wereldwijde hit, maar dan in een gedaan door Mutt. Hello scoorde wel een paar kleine hitjes als Tell Him en New York Groove. En die laatste die kennen we natuurlijk weer van Kiss-gitarist Ace Frehley, die er een grote hit mee scoorde. In 1979 ging Hello uit elkaar en ging Keith voor een solo carrière. En leef hem deze ene hit op, Only Crying. Derde plek in de Nederlandse top 40. Ja. Voor Keith Marshall hoorde je de one and only Bruce Willis. Samen met de Temptations coverde hij de Drifters klassieke Under the Boardwalk in 1987. In Amerika geen groot hit, maar in Europa deed hij het wel lekker hoor. Eens kijken, een zevende plek in de Nederlandse top 40. Het nummer is terug te vinden op het album The Return of Bruno. Niet een heel goed album, maar het is wel leuk om een keer te beluisteren. Ik had hem volgens mij ooit wel een keer gekocht, het album. Ja. Hey, het is vandaag 11 juli van het jaar 2026 na Christus. 11 juli, de 102e dag van het jaar, de 103e dag in het schrikjaar. Hier daarvoor nog 173 dagen tot het eind van het jaar. En dat is nog maar 166 dagen tot Kerstmis. Je merkt het al, hè? De dagen worden weer al een beetje korter. 11 juli is ook de dag dat in 1919 in Nederland wordt een wet opgesteld waarin de 8-uurige werkdag en een vrije zondag wordt vastgesteld. In 1921 Mongolië wordt onafhankelijk van China. In 1925 de eerste TT van Assen wordt verreden over een parcours tussen de driehoek Rolde, Borger en Schoonlo. In 1982 Italië wint de wereldtitel door West-Duitsland in de finale van het WK voetbal met 3-1 te verslaan. In 1991 Boris Yeltsin wordt beëdigd als president van Rusland. Ja, dat waren nog mooie tijden, hè? Toen Boris Yeltsin gewoon de president van Rusland was. Toen was het allemaal leuk en gezellig. En werd er lekker veel gedronken in het Witte Huis samen met Bill Clinton. En 2001, ja, de sterfdag van Herman Brood, ik had het al verteld. Hij pleegde zelfmoord door van het dak te springen van het Hilton Hotel in Amsterdam. In 2010, ja, dat was ook een hele treurig gedrag. Ik heb er nog steeds, als ik eraan terugdenk. Spanje wint met 1-0 in de 116e minuut de finale van het WK voetbal tegen Nederland. En in 2021, Italië wint na strafschoppen het Europese kampioenschap voetbal 2021 tegen Engeland. Ja, en op 11 juli 1959 werd in Santa Monica, Californië, Susanna Nadina Vega geboren. Ja, haar eerste album Susanna Vega kwam in 1985 uit en werd positief ontvangen. Het nummer Marlene on the Wall werd een hit in de Verenigde Staten en de Queen and the Soldier een favoriet onder de fans. In 1987 brak ze in Nederland door met Luca, gevolgd door de single Tom's Diner, die ze eigenlijk al in 1981 had geschreven. Ja, de oorspronkelijke versie werd geen grote hit, maar de remix uit 1990 samen met de groep DNA werd haar grootste hit. Susanna Vega, Tom's Diner.

Ja, ik zat even een beetje te scrollen op mijn telefoon en dan zie ik in één keer dat de Britse toetsenist en drummer Kelvin Hayes is overleden. Hij was van deze band, Johnny Hayes Jazz. Hij deed in 1987 hoorde je Shadowed Dreams. Even kijken. Ja, internationaal was het echt een hele grote hit, maar in Nederland deed hij andere nummer. Hè. Turn Back the Clock, dat was hier het grootste hit. In Nederland kwam dit nummer niet verder dan de 30ste plek in de top 40. Ik kan het ook niet voorstellen, hè, Shadowed Dreams. Kelvin Hayes, ja, hij was de zoon van producer Mickey Moss. Die was eind jaren 60, 70 verantwoordelijk voor de grootste hits van onder andere The Animals, Herman Hermits, Donovan, Lulu, Susie Quattro, Hot Chocolate en Racy. Ja, Kelvin Hayes, eind jaren 80 had hij nog een relatie met Kim Weld. Hij werd dood aangetroffen in zijn woning. Doodsoorzaak is niet bekend. Kelvin was 63. Ja, lees ik hier allemaal. Ja, nou ja, we zijn nog wel in met het nieuws. Hè. We gaan erin. Ik heb daarvoor wel een andere plaat moeten laten schieten, maar die komt volgende week wel aan bod. Daarvoor, ik zei het al, ze schreef het nummer al in 1981, maar pas in 1987 uitgebracht als openingstrek op het album Solitude Standing, Susanna Vega met Tom's Diner. Ja, in de zomer van 1990 werd het hermix in een danceversie door een groep genaamd DNA. Ja, ze vond de versie zo leuk dat ze de remixes niet aanklaagde, maar het nummer zelf uitbracht op single. Ja, deze remix werd nog een groter hit dan het oorspronkelijke nummer. Nummer 2 in de top 40. Op nummer 1 stond toen London Beat met I've Been Thinking About You. Susanna Vega is vandaag 67 jaar geworden. Pakken we de verjaarskalender erbij om te kijken wie er nog meer allemaal dit weekend jarig zijn. Eens kijken. Richie Sambora, oud-gitarist van Bon Jovi, 67 jaar. Ik ga hem het volgende uur draaien. Lil' Kim, 50 jaar. Oud-kickboxer Ernesto Hoost, 61 jaar. Oud-voetballer André Ooyer, 52 jaar. Robert Paul, ken je die nog? Die deed al die imitaties. Dat was helemaal te gek in de jaren 80. 77 jaar. En fotograaf Govert Roos, 73 jaar. Dan hebben we morgen Sharon Den Adel van Within Temptation, 52 jaar. Liz Mitchell, de oorspronkelijke zangeres van Boney M, 74 jaar. Actrice Michelle Rodriguez, onder andere van die Fast and the Furious films, 48 jaar. Zanger Garrett Gates, hoor je ook nog wat van, hè? 42 jaar. Radio DJ Marieke Elsinga, 40 jaar. En Stef Bos, hij wordt morgen 65 jaar. Ja, en dan gaan we even terug naar gisteren, vrijdag 10 juli. Want toen werd de zanger van deze band 72 jaar. Ja, de hele dag.

Helemaal terug naar 1972 met de Sweet Papa Joe, hoorde je op Rijnstreek 106 FM. En daarvoor de Pet Shop Boys met Domino Dancing. Dat was weer uit 1988. Ja, het was toen wel even wennen voor die mannen van de Pet Shop Boys om na 3 nummer 1 hits in de UK niet verder te komen dan de 7e plek in de Britse hitparade. Want het was toch, de fans die vonden het toch wel apart, die Latin deuntjes in de Pet Shop Boys. En toch wel jammer, want ik vond het wel een van de leukste nummers van de band, Domino Dancing. 1988. In Nederland werd het wel leuk. 7e plek in de Nederlandse top 40. Dat was ook eigenlijk een van de laatste grote hits. In 1993 was er nog één grote hit. En dat was Go West. Ken je die nog? Koffer van de Village People. Ja, en gisteren werd Pet Shop Boy Nell Tennant 72 jaar. Ja, toch wel even positief, hè, die jaren. Ja, en dan gaan we weer verder met een man die ons afgelopen week is ontvallen. Ja. De Amerikaanse jazzpianist en componist Rodney Franklin is op 67-jarige leeftijd overleden. Ja, naam zeg je misschien niet heel veel, maar ik denk als ik een bepaald nummertje instart, dat je misschien denkt van, hey, wacht even, dit komt me wel heel bekend voor. Zullen we even draaien? Ja, ik heb hier hem bij me. Hey, dat hoor je wel eens vaker op dit tijdstip, hè? We draaien altijd aan het eind van het eerste uur Rodney Franklin met de groove. Ja, Franklin werd eind jaren 70 ontdekt als uitzonderlijk jazztalent en werkte al op een jonge leeftijd samen met grote namen uit de jazzwereld. Met zijn debuutalbum In The Center vestigde hij direct zijn naam. Zijn grootste succes volgde in 1980 met het album You Never Know en daarop stond ook dit nummer, The Groove. En dat bakte hij ook internationaal mee door. In Nederland bereikte het nummer de 19e plek in de Nederlandse top 40, terwijl het in de Verenigd Koninkrijk zelfs de 7e plek haalde. Ja, eind 2025 werd Franklin opgenomen in het ziekenhuis. Zijn familie startte toen een crowdfundingactie om zijn medische kosten te betalen. Het heeft allemaal niet geholpen. Afgelopen woensdag overleed hij op 67-jarige leeftijd. Wij draaien nog steeds gewoon iedere week weer hoor. Rodney Franklin met de groove tot de klok van 11 uur. Straks zijn we weer terug met meer heerlijke muziek hier op Rijnstreek 106 FM. Ik zei het al, de jager Richie Sambora, toen hij nog lid was van Bon Jovi. Ik zie wat zomermuziek van Bert Herink. Bonnie Tyler komt er natuurlijk langs. En natuurlijk ook Toontje Lager, want daar is ook een lid van overleden. Dat allemaal na de klok van 11 uur. Tot straks.

Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt in Berlijn was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het Ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. Congo meldt dat het aantal bevestigde besmettingen is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24.000 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door de orkaan Bavi, maakt daar wel slachtoffers. Het weer, eerst hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

You Give Love a Bad Name of Living on a Prayer. Weet niet wereldwijd hun meest succesvolle single is, maar dit nummer. Nummer 1 in een groot aantal landen. Het was ook nog hun enige nummer 1 hit in Nederland. Even kijken, hoe zat het? Het nummer kwam op 12 mei binnen in de 2000 binnen in de Nederlandse top 40. Op nummer 5. Ja, en was daarmee de hoogste binnenkomen van de week. Kort daarna kwam het op de eerste plek en volgde daarmee Britney Spears op, die daarvoor op nummer 1 stond met Oops, I Did It Again. Ja, It's My Life viel deze positie 2 weken vol, waarna de plek werd ingenomen met Job. Jij bent de zon, ken je die nog? Knollen. Job, jij bent de zon. Wauw, dat is lang geleden. Goud van oud. Ja, hoe kom ik nou op Bon Jovi? Richie Sambora is vandaag 67 jaar geworden. Van 1983 tot 2013 was hij leadgitarist van de band. Dus ook tijdens de periode van It's My Life. Hey, nou, laten we meteen een weerberichtje erbij pakken. Vandaag lijkt Wageningen een soort van zomerse pauzeknop te hebben ingedrukt. Want vanaf de ochtend hangt er meteen zo'n warme gloed in de lucht. Alsof de dag zelf heeft besloten van het wordt 30 graden en daarmee moet je maar mee doen. De zon staat er de hele tijd bij, onverstoorbaar, en de wind houdt zich rustig op de achtergrond. Het is zo'n zaterdag waarop je merkt dat alles net een tandje langzamer gaat. Ja, behalve de thermometer dan, hè. Morgen zondag blijft die zomerse lijn gewoon overeind. De warmte zakt nauwelijks weg en we blijven rond de 30 graden hangen. Lucht is helder, de sfeer is rustig en het voelt een beetje alsof jullie ons een extra lang weekend cadeau zou willen doen. En dan rollen we naar het begin van de nieuwe week. Maandag wordt opnieuw zo'n zonnige dag waarop je je afvraagt of de zonnebrand nog wel in je tas zit. Dinsdag gaat er nog een schepje bovenop met tropische waarden, ruim boven de 30 graden. En misschien dat er later op de dag een klein buitje probeert mee te doen. Maar de hitte blijft de baas. Woensdag houdt de tempo vast, veel zon, veel warmte, weinig gedoe. Kortom, het is zo'n zomer, het is zo'n periode waarin je niet hoeft te vragen of het zomer is. Je voelt het gewoon. Het is lekker weer een mooie zomerse julidag.

0: Bonnie Tyler met Lost in France. Of zoals de Marokkanen zeggen, Lost from France. Ja, ja, dat was wel zonde hoor, dat voetbal afgelopen week. En gisteren trouwens ook hoor, die Belgen. Ik moet wel eerlijk zeggen, ja, voor mij is de lol er een beetje vanaf. Als je dan weer in Spanje en een Frankrijk en waarschijnlijk ook Argentinië. En dan in de finale hebt. Nee, het is voor mij helemaal niks. Mijn hoop is gevestigd op de Nooren. En misschien nog de Engelsen, maar voor de rest, ja, lol is er een beetje vanaf met dat WK. Maar goed, ik dwaal af. We hadden het over Bonnie Tyler. Lost in France, afkomstig van haar debuutalbum The World Starts Tonight. En wat klonk ze anders, hè? Ja, het was nog voordat ze geopereerd werd aan haar stembanden, nadat er een krommeltje was ontdekt. Nou, tegen doktersadvies in sprak ze voor ze genezen was en hierdoor kreeg ze een schor geluid in haar keel. Ze dacht dat haar zangcarrière over was, maar niets was minder waar, want toen scoorde ze pas echt hits en toen klonk ze ook meteen een stuk stoerder. Hè. Dit was allemaal wat liever Lost in France, maar daarna met It's a Heartache en Total Eclipse of the Heart was het echt wel ook een stoere vrouw. Bonnie Tyler, afgelopen woensdag overleden op 75-jarige leeftijd. Daarvoor de zomerrit van 1995 en eigenlijk ook van het jaar ervoor, want toen werd het nummer al in een bekende bierreclame gebruikt. Afkomstig van het album Storm na de stilte, Bert Hering met Julie July. Hey, ik heb hier het nieuwe album van de Rolling Stones voor me liggen. Foreign Tongues uit, uit 2026. Hun 25e album is het alweer. Hè? De Stones, ja, die maken toch wel een creatieve opleving hoor. Want 2 jaar geleden kwam het album Hackney Diamonds uit en toen was het ook wel lekker. En ze gaan een beetje op dezelfde voet verder. Ik zat gisteravond even te luisteren. En zo hoorde ik ook een Chuck Berry cover. Nou, toen de Stones wel vaker. Maar dit nummer, Beautiful Delia. Want daar heb ik het over. Spelen ze al sinds 1962 live. Nooit op plaat gezet. Tot dit album. We gaan dan naar luisteren. De Rolling Stones met Beautiful Delia. Ik moet even de platen bijpakken hoor. Want dat gaat natuurlijk weer op een andere maniertje.
1: No 2 3 m.

Ja, dat was toch wel een beetje een vergeten hitje van Madonna, hè? Dear Jesse. Misschien ken je de danceversie uit 1999 van Roller Girl wel beter. Dat was me toch een hit. De versie van Madonna stond op het album Like a Prayer en was een ode aan het dochtertje van medeschrijver en producer Patrick Leonard. Daarvoor afkomstig van het album Foreign Tongues, het nieuwe album van de Stones, Beautiful Delilah. Nou, mocht je vanavond met je vrienden met een flesje bier in je handen om de barbecue staan, zet die nummer op. Eigenlijk het hele album. Gewoon een echte aanrader, de Rolling Stones. Ja, of je moet andere plannen hebben, want er is weer genoeg te doen hier in Wageningen. We springen even op ons fietsje en kijken wat er allemaal te doen is hier in Wageningen. Nou, dan gaan we eerst natuurlijk naar thuis Wageningen. Daar is vanaf 1:30 een boekenmarkt en uiteraard is er ook weer het plantenasiel. Vanmiddag vertrekt de blauwe bever vanaf het stek aan de Gemmendijk. De tocht gaat over de Rijn richting Rhenen met onderweg uitleg van de gids over het rivierlandschap en de natuur. In de Palmerswaard volgt een korte wandeling door het vernieuwde natuurgebied. De excursie duurt van 2 tot 5 uur. Stevige schoenen zijn aan te raden. Een mooie kans om de natuur en de rivier vanaf dichtbij te beleven. Dat allemaal vandaag. De blauwe bever. In het depot is een nieuwe tentoonstelling van Lia van Vught te zien. Haar beelden van klassieke torsen tot speelse maskers en sculpturen van onverwachte materialen laten een indrukwekkende veelzijdigheid zien. Het is een intieme, verrassende dwaling door 20 jaar kunstenaarschap. Deze tentoonstelling is te bezoeken donderdag tot en met zondag en dat loopt allemaal nog tot 31 januari 2027. Dus genoeg tijd om te gaan. Morgen in Thuis Wageningen van 12:30 tot 5 uur. Spelletjesmiddag. Ja, hier mag je eigen spellen meenemen. Of meespelen met de spellen die anderen meebrengen van de persoonlijke collecties. Breng wat te drinken mee en een donatie aan thuis. De donatie kan koffie, thee zijn of geld. Het maakt niet uit. Of je net komt kijken in de spellenwereld of je al ervaren bent. De spellen die ze spelen zijn makkelijk te leren en altijd leuk. Ja, en morgen is het ook weer de tweede zaterdag van de week, zondag van de week. En dat is dus Sunday Salsa in Café Loburg. Van 4 tot 7 is er voor iedereen de gelegenheid een paar uur lekker te dansen en te socializen in een voor Wageningen unieke, gezellige en ongedwongen sfeer. Nou, verder dit weekend kun je weer inschrijven voor een rondleiding met proeverij bij de Wageningse Wijngaards. Je hoort het verhaal achter de druiven, de tilt en het wijnmaken en natuurlijk mag er ook geproefd worden. Ben je meer van het bier? Bij de Stadsbrouwerij Wageningen is er opnieuw een rondleiding en proeverij. En wie liever naar buiten gaat, morgen is er vanaf 12 uur opnieuw een stadswandeling. En door de hele stad kun je nog steeds bomen scannen voor hun verhalen. Nou, dus genoeg te doen hier in en om Wageningen. Ja, er is echt zoveel te doen, joh. Mooi weer, wandelen, proeven, spelletjes spelen. Wat kun je nog meer doen? Dansen, lekker salsa dansen. Ach, van alles, joh. Zoveel te doen.

0: sugar.
1: Ja, ik doe het niet vaak, maar af en toe komt er een recent hitje voorbij, de zaak is. 2019 is voor mij heel recent, maar ik zie nou pas dat het een hit werd in de zomer van 2022. Van zijn tweede studioalbum Fine Line hoorde je Harry Styles met Watermelon Sugar, tweede plek in de Nederlandse top 40. En daarvoor, en die was een wat ouder, van het album Stiekem Dansen uit 1983 hoorde je Toontje Lagen met Zoveel Te Doen. Ja, en degene die in de jaren 80 en 90 veel tv kijken, komt waarschijnlijk het instrumentale middenstuk wel bekend voor. Het was jarenlang de tune van het populaire autoprogramma De Heilige Koe bij Veronica. Singles zelf deed het ook lekker, 19e plek in de top 40. Ja, en afgelopen week bereidde ons het nieuws dat Gérard de Braconnier op 70-jarige leeftijd was overleden. Hij was gitarist en songwriter van Toontje Lager. En hij maakte van 1978 tot 83 deel uit van deze Wageningse band. Ja, de gitarist en songwriter werd later ook bekend van de band Captain Gumbo, die hij oprichtte met Toontje Lager compaan Joost Witte. Een band die zich meer richtte op de muziekstijlen Cajun en Cajun en Sideco. Ja. Ook was hij enige tijd lid van de Achterhoekse band Old Knees. En de progressieve rockband Lady Lake. Ja, afgelopen zondag maakte Gerards vrouw bekend dat de gitarist op 28 juni 2026 is overleden. En we gaan verder met een andere gitarist hier op Lijnsteek 106 FM. Johnny Guitar Watson. The Real Motherfucker.

Ja, we kennen ze vooral van die grote pophits uit de 80's. Dit was onze eerste kennismaking in Nederland met de duo Hall & Oates. Ritzkill uit 1977. Ja, het nummer gaat over een bestaand persoon, maar het leuke was dat het eigenlijk over een man ging. Ja, het ging over de ex van een vriendin van Daryl Hall. De erfgenaam van een fastfoodketen. En het was een erg verwend mannetje met rijke ouders en met wiens geld hij mocht doen wat hij wilde. Ja, Hall besloot de hoofdpersoon in het verhaal te veranderen in een vrouw, omdat het eigenlijk gewoon veel beter klonk. Hè. Dan is het een rich guy. Ja, dat klonk allemaal heel apart. Dus het werd een rich girl. Nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. In Nederlandse top 40 bereikt het nummer de 18e plek. Daarvoor uit hetzelfde jaar Johnny Guitar Watson met Real Mother for You. Ja, toch mooi hè, dat er een tijd is geweest dat zulke nummers gewoon in de top 40 stonden. Hè? Derde plek in de Nederlandse top 40 in de zomer van 1977. Hey, we blijven nog even lekker in de jaren 70, want ik zit me gewoon net te bedenken. We zitten bijna aan het eind van het programma en ik heb nog helemaal geen disco gedraaid, dus kom op!

afkomstig van het album Tonight I'm Yours uit 1981 hoorde je Rod Stewart met Young Turks. Ik moet altijd denken aan, aan vroeger nachtenlang gamen in GTA San Andreas, in die auto stappen en gewoon dit nummer op keihard. Rod Stewart hoorde je toen uit de speakers daar. Daarvoor The Emotions met Best of My Love uit 1977 aan mijn hoofd. Ik heb het even niet meer voor me. Deze komt uit 1979 en we doen hem nog één keer. Herman Brood, omdat het vandaag 25 jaar geleden is dat hij overleed. Never Be Clever.

Ja, Herman Brood, Never Be Clever uit 1979. Zijn grootste hit terwijl hij nog in leven was. Moet je voorstellen, Saturday Night kwam niet verder dan een 23e plek. Dit behaalde de 9e plek in de Nederlandse top 40. Ja, en een paar maanden na zijn dood in 2001 behaalde hij zijn enige nummer 1 hit met My Way. Ja, Herman Brood, vandaag 25 jaar geleden dat hij overleed. Ja, en het zit er weer op voor vandaag. Zometeen Jan-Pieter en de zinderende zaterdag. Volgende week ben ik er niet, maar ik heb wel een lekkere weekend special voor je klaarstaan. Samen opgenomen met Diana. We gaan lekker allemaal de zomerhits van de laatste jaren. De laatste 50, 60, 70 jaar doen. Ja, dat doen we volgende week. Lekker, want ik zit volgens mij in Volendam volgende week. Ja, vraag me niet hoe. Dus zometeen Jan-Pieter en de Zinder de Zaterdag. Over 2 weken ben ik weer terug met lekkere muziek hier op Rijnstreek 106 FM. Tot dan!

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd, een gebied groter dan Ameland. De brand in Catalonië brak donderdag uit. Inmiddels is duidelijk dat daarbij 12 mensen zijn omgekomen, 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te blussen. In het zuiden van Berlijn heeft de politie een eind gemaakt aan een gijzeling in de supermarkt. Gisteravond bedreigde een man een kassière met een mes. Vanochtend drong de Duitse politie de winkel binnen en wist de vrouw te bevrijden. De gewapende man is opgepakt. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar is nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De nieuwe AI-functie van Instagram is al na een paar dagen weer uitgeschakeld. Gebruikers konden afbeeldingen maken gebaseerd op foto's van mensen die daar niets van wisten. Daar kwam veel kritiek op. Instagrams moederbedrijf, Meta, zegt alleen dat het een creatieve tool was. Dan het weer. In het noorden en midden eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm en 25 tot 31 graden. Ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: jaar was 2000 en dit was een ontzettend grote hit van Maggio op Rijnstreek 106 FM. En daarvoor hoorde je Empire State of Mind van Jay-Z samen met Alicia Keys. En het had weinig gescheeld of Mary J. Blige had een gedeelte van de vocalen ingezongen. En dit vertelde Jay-Z in de Howard Stern Show in 2010 alweer. En Jay-Z veranderde van gedachten toen hij de stukken van het nummer hoorde waarin piano werd gespeeld. En ging toen toch voor Alicia Keys. Het is even na 12 uur geweest. Een hele goede middag. Een nieuwe zinderende zaterdag hier op Rijnstreek 106 FM. Tot 2 uur vanmiddag heb ik voor jou in ieder geval een hele stapel lekkere muziek.
1: Jan-Pieter Ubbels.
0: Ja, dat ben ik. En dit is Milo.

0: Ja, deze track die blijft altijd iets mysterieus voor mij hebben. Ik weet niet waarom. All Saints uit 2000 en Pure Source daarvoor uit België. Milo en You Don't Know. Ik vind het nog steeds de grootste hits uit 2009 van deze Belgische singer-songwriter.
1: De zinderende zaterdag.

0: wat ik ben oké.
1: Emma Heesters hoorde je een keer helemaal solo. Het mag er wel een keer in de zinderende zaterdag. Ik ben oké op Rijnstreek 106 FM. Ik heb zometeen muziek voor je klaarstaan van 50 Cent, The Game, Hate It or Love It. Pharrell Williams staat voor je klaar met Daft Punk. En ook Blondie, The Tide is High.

0: De Zinderende Zaterdag met Jan-Pieter Ubbels bij RTV Rijnsteen.
1: Yeah, let's take them back.

0: Met de berichten uit Wageningen en natuurlijk de beste muziek. Je hoorde Billy Ocean, Get Out of My Dreams and Into My Car. Of course, Sam Smith, die draaide ik ook voor je met The Writings on the Wall, de soundtrack van de Bondfilm.
1: Zometeen staat nieuwe muziek voor je klaar van Charlie Puth. Ik draai zijn nieuwste single. Die is getiteld Light Switch in De Zinderende Zaterdag. Eerst even terug naar de jaren 80 met deze track van The Bee Gees. And You Win Again.

zaterdagmiddag met nieuwe muziek van Charlie Puth. En Light Switch, oftewel lichtknopje. Het klinkt heel erg lullig eigenlijk om te zeggen, lichtknopje. Maar ja, Light Switch klinkt dan Engelstalig iets beter natuurlijk. Nieuwe muziek in de zinderende zaterdag doen we veel meer straks in het tweede uurtje van de show. Het is Avril Lavigne met de grote hit uit 2003. I'm with you in de zinderende zaterdag.

Het is de zinderende zaterdag tijdens jouw lunch met ontzettend goede muziek van Avril Lavigne uit 2003 en I'm With You. Onderweg naar het landelijke nieuws van 1 uur heb ik in ieder geval nog muziek voor je van Ellie Goulding en On My Mind.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare natuur in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in Zuid-Spanje wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. De Duitse politie heeft een eind gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde is bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur vast hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer in Berlijn is niets bekend. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor de orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft ze afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om ze weer vrij te laten. Dan het weer nog. In het noorden en midden van het land eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm. 25 tot 31 graden. En ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Ja, voor deze track zou je kunnen zeggen, het is een hele tijd geleden dat ik deze heb gehoord. Uit 2003, Christina Aguilera, Can't Hold Us Down. En daarvoor die lekkere, lange plaat die eigenlijk beter op een zaterdagavond past dan op een zaterdagmiddag tijdens de lunch. Maar wel lekker om het tweede uur van deze radioshow mee te beginnen. Justin Timberlake en Take Back the Night. Tot twee uur vanmiddag ben ik nog bij je met deze zinderende zaterdag.
1: Je hoort het meteen. Dit

0: Ja, ik ontdekte deze track een keer toen ik 's ochtends naar de radio zat te luisteren. En toen hoorde ik dit nummer komen. En dit nummer heeft een beetje een opbouw, zoals je misschien wel gehoord hebt. En eigenlijk het bombastische, het grootste zit een beetje aan het eind van deze track. En daarom vind ik hem zo goed. I'll Fly For You.
1: Drumming my pain with his fingers. Singing my life with his words.
2: En je hoorde Nick en Simon

0: heerlijke lunchje met een blokje van drie. Muziek draaide ik voor je van Britney Spears, Chaka Khan en ook de 3J's. Straks trouwens, na 2 uur, dan hoor je hier op Rijnstreek 106 FM... een nieuwe editie van het Rijnstreek Café met alleen maar Nederlandstalige muziek. Eerst heb ik nog voor je...
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Het is altijd hetzelfde. Iedere generatie zet zich af tegen de vorige. Elke zoon ligt overhoop met zijn vader en dat levert bij allebei een hoop frustraties op. Als jongen voelde ik me een soort gevangene van alles wat mijn vader belangrijk vond in het leven. Ik zat gevangen tussen wat ik zelf wilde en wat mijn vader van me verlangde. Nu is het te laat. Het enige dat er nog is zijn een paar verfrommelde stukjes papier. Daar schreef ik destijds de gedachten op die ik voor mijn vader geheim wilde houden. En ik heb natuurlijk nog de herinneringen aan de gesprekken die we samen hadden. Gesprekken die meestal eindigden in ruzie. Ik begreep weinig van de dingen die hij zei, terwijl hij zijn ideeën zo logisch vond dat hij niet de moeite wilde nemen om ze me uit te leggen. Het leek wel alsof we allebei een andere taal spraken. Het enige waar we mee bezig waren was met het verdedigen van onze eigen mening. En door die tweestrijd bleef er niet veel meer over dan verbittering. En op de ochtend dat hij overleed was ik er niet eens bij. Ik heb hem nooit meer in zijn ogen kunnen kijken en kunnen zeggen hoeveel ik van hem hield. Later dat jaar werd mijn eerste kindje geboren. Tijdens de geboorte dacht ik heel even dat mijn vader bij me was. Het leek net alsof ik zijn stem hoorde dwars door het gehuil van die kleine heen. Ik zou willen dat ik mijn vader luid en duidelijk had kunnen zeggen hoeveel ik om hem gaf en hoe dankbaar ik hem ben voor zijn opvoeding. Want ook al heb je je vader niet voor het uitkiezen, hij heeft het beste met je voor. En als hij overlijdt is het te laat om dat onder ogen te zien. Ik zou willen dat ik dat in de gaten had gehad in de jaren dat hij nog leefde.

Ja, het was 1988 voor Mike en de Mechanics en The Living Years met het complete verhaal erbij. En ik draaide ook ABBA voor je, even terug naar de jaren 70. Met Eagle nog één voor je klaarstaan tot het landelijke nieuws van 2 uur en dat is Chesto. Met een beetje hulp van Eva Max en...

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen, 23 mensen worden vermist. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. En na verlenging op verlenging op verlenging valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff Roefsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondigingen over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs toch echt de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen weer veel zon en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. Ook de nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De politie heeft bij Zevenbergse Hoek een wandelaar van de A16 gehaald, meldt Omroep Brabant. Hij liep over de vluchtstrook. Volgens de politie wilde hij bij een tankstation een broodje halen, maar vond hij het te duur. Toen besloot hij naar een supermarkt te lopen. De wandelaar heeft een boete gekregen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft ze de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om weer vrij te laten. Het weer in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen ook veel zon, dan wordt het maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Yeah. Meeting after meeting moet ik hier echt bij zijn. Of ik lever alleen werk, simpeler kan het niet zijn toch. Al die jaren hard voor weinig neeft, nu is de prijs op. Precies waar ik moet zijn, ergens daarboven, dit is mijn spot.

waar de jongens jagen op de A16. Zo de weg af naar de kitchen en je ma niet zien. Krijg ik sowieso de tap, maar ik sla misschien. Ik heb die millie niet getikt, maar heb hem zwaar verdiend. Weer gevallen in mijn oude gewoontes. Dit is fame, mijn girl, ik heb de cloud niet eens nodig. Heb geen cruisers voor mijn pap en al mijn gouden horloge. Nee, ik ben humble tot de dag, ik lig in touwen aan bodem. Als wereld dat we winnen, staan pole position. Ieder zijn ding, nee, volg mij niet, homie, volg je richting. Free op de guys, het liefste nu nog wachten op de zitting. Lange wierie, dikke barba, ik lijk op een viking. Maar let op straks, dan ben ik oud, rijk, dik en koud. De whip die staat al outside, ready, zo word ik onthaald. Ik loop de store uit 4 tassen, ik heb niks betaald. Het is normaal, grappig, toen ik niet had, plukte ze mijn kaal.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. In Den Haag is de jaarlijkse herdenking van de genocide van Srebrenica op het Lange Voorhout. Zijn toespraken van onder andere burgemeester Van Zanen en de Bosnische ambassadeur. Vandaag, 31 jaar geleden, werd de Bosnische enclave onder de voet gelopen door de Bosnische Serviërs onder leiding van generaal Mladic. Nederlandse blauwhelmen van Dutch Bat konden niet voorkomen dat ruim 8000 moslimmannen en jongens werden vermoord. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jayden Adams is onverwacht overleden. De 25-jarige middenvelder deed 2 weken geleden nog mee met het WK voetbal. Zuid-Afrika zat bij de laatste 16, maar werd uitgeschakeld door Canada. Jayden Adams zat ook in de selectie van de Afrika Cup. Hij stond onder contract bij een ploeg uit Pretoria. De Zuid-Afrikaanse Spelersvakbond zegt dat met de dood van Adams een groot talent verloren is gegaan. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De brandweer in Zeeland waarschuwt automobilisten die benzine halen in België. Het vervoer van jerrycans op de achterbank kan gevaarlijk zijn. Volgens Omroep Zeeland tanken mensen geregeld jerrycans vol over de grens. Het is toegestaan om 240 liter brandstof mee te nemen in de auto, maar dat moet wel veilig gebeuren, zegt de brandweer. Naast de brandbaarheid van benzine zijn ook dampen een risico. Wie lang onderweg is met jerrycans op de achterbank kan versuft raken, waarschuwt de brandweer. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken. Vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. Wie de hulpdiensten heeft ingeschakeld is onbekend. De man werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. In Amerika is toestemming gegeven voor lancering van een satelliet die zonlicht moet weerkaatsen. Het licht zou gebruikt kunnen worden in de landbouw of om 's nachts steden te verlichten. R&Deal 1 is een experimentele satelliet waarmee wordt bekeken of de techniek werkt. In milieukringen is veel kritiek op het project. De ruimtespiegels zouden planten en dieren verstoren. Sterrenkundigen zijn bang dat ze door de zonnespiegels niet meer goed naar de ruimte kunnen kijken. Na verlenging op verlenging valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff-Rolsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondiging over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïense drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar camerabeelden en getuigen van de mishandeling. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. De Belg Tim Merlier heeft na de 7e ook de 8e etappe van de Tour de France gewonnen. In de sprint in Bergerac bleef hij de Eritreër Guirmay en de Nederlander Olaf Kooi net voor. De Belg Liam Slok reed een tijd solo op kop, maar werd vlak voor de finish ingehaald. Tadej Pogacar houdt de gele trui. Het weer volop zon, 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt dan 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. De 22-jarige medaillewinnaar trainde sinds 2018 met Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken met de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als negende geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchová. Ze kreeg al in de tweede set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de derde set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel dat Trump cadeau had gekregen van Qatar voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Het weer, tot 1 uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van 3 generaties van een rijke familie. Ze kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. Ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. Polen richt een monument op voor slachtoffers van de massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De brandweer ziet liever niet dat mensen jerrycans vol benzine gaan tanken in het buitenland. In Zeeland gebeurt dat veel, meldt Omroep Zeeland. Hoewel het niet verboden is, kleven er risico's aan, waarschuwt de brandweer. Zo kan er brand ontstaan en is het inademen van benzinedampen slecht voor de concentratie van automobilisten. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. Stoltz, die dit jaar 2 keer goud won op de Olympische Spelen, trainde al 8 jaar bij Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken met het oog op de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de 2e set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de 3e set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio. Lijnstreek FM.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse Journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. De vrouw kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. En ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
2: Rijnstreek FM.
3: De nacht wordt nooit meer hetzelfde. Dit is de nacht van Stefan Verrips.

Casper Meijer met het NOS Journaal. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. Tennisser Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. De Noorse Schjelderup maakte het eerste doelpunt in de eerste helft. Kort voor rust maakte Bellingham de gelijkmaker voor Engeland. In de tweede helft werd niet gescoord. In de verlenging werd het winnende doelpunt ook gemaakt door Bellingham. In de halve finale treft Engeland de tegenstanders van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint straks om 3:00. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse Journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar lang doorgegeven aan verschillende generaties in de familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7.